bij je saaie ding. Zie je haar ding niet bij je saaie ding. Jago sana keel, dan de asha aan de saaie. Dan de asha is aai, bij je saaie ding.